voor in de gym. Allemaal iets van je vrienden. Hing op pillen aan. Dan, het valt wel.